0: Radio Reroll.
1: Als Simagot en haar meelittes,
2: haar met de Joliacht,
1: haar bischroge,
2: agus haar nukes.
1: Boelischach, ik chach en dukes, de igeskeliacht, de quischali,
2: ik jante misje, kiema kerstele,
1: agus misje, kuan de borke.
2: Ze tra Adrum Spriel show, fallen om met vriend de credit, agus neskelte, et haar grillo or venulachte, margoel.
1: Veel er de groeges, en hoogt de gloog, gach derdi en onshore, Radio Rira, no eis share er Spotify, agus Apple Podcast, on wat en dark jongen.

0: Sunny Federa en ik even heen. Let me be in your arms. Zo moet je talken. Ik een top 20. Ik een moeite shot gehoord. August ik laniënt een rijgerisch. Le niesmo kill. Duizen. Dirk Hees. Hees toch. Ga tappen. Let haar naar me horen.
1: Shocked and shocked. Shot eat na homo hori.
0: Yo, leave an air now. Go Florence

0: on Talk Then Show. Radio Reroll.
1: Als Simogot in haar meilitis,
2: haar mitisjoliocht,
1: haar bishroge,
2: August haar nukes,
1: boelischach, ik chach en dukes, de ihischkeliocht, de quischchali,
2: ijanta misje, kima kerstele,
1: August misje, koan de borke.
2: Ze tra adrum spriel show, follow moment voor in de credit August nischkelte, et haar grillo or venulocte, margoel.
1: Veel de ruches, a hoogte gloog, gach derde en onshore Radio Rira, no eis share er Spotify, August Apple Podcast, on Wadden Dark Yon. Rira.

0: Radio Reraw.
1: Als Simagot in haar meilites,
2: haar mitte scholiacht,
1: haar bishroge,
2: agus haar nukes.
1: Boelischach, ik chach en dukes, de ihischkeliacht de quischchali,
2: ijanta mische, kima kerstele,
1: agus mische, kuan de borke.
2: Se tra adrum spriel show, met margoel.
1: Filler de ruches, a hoogte gloog, gach derdi en onshore Radio Rira, no eis share er Spotify, agus Apple Podcast, on wadden dargion. Rira.